Ek vreem my waar die nächste gelegenheid te nemen toe junt te reden. En dan haak nu my mal op een en onder timer. En dat timer dat naan ek, wo kon ik min in hemel verstalen? Nou ja, wo dat nicht schein zijn dat te weiten wo we ons in hemel kunnen verstalen? En je wendt je nu van John hier bij junt op ons aide. Weet je wat, weet dat gosh. Dat is nog naar wie je vast. Weet je, wat je mal je schik vertalen, ik wie mal alle jaren twee in Pennsylvania. Du an de Amish country, Lancaster County, wo de Amish is as oia zan. En dan fangen du in de restaurant. En dat restaurant dort heet Shady Maple. Shady mein Schorte, oina en Maplebaum. Dat is wo dat haf angefangen, aber van de dan zot wo du an in de restaurant wo 2500 Menschen te glick zetten kunnen. Weet je wo dat zit? Ja, in China je die. En zo jij dan zurück met den Himmel, nicht? Wann wir du nicht gewaas zan, dan. Dan weet we niet. Billy Grahams, die als mal irgendwo wurde wel Erwartungstimer brengen, dan haft er irgendwo wat er wel aan een pas schmiedet, om dat woord handschatje door aan de stoot, en hij weet niet hoe de pasoffice is. En dan, als er dus erom ziet, dan jumpt een kleine jongen op een bicycle, en dan vraagt er dus een klein jongen, hey, weet je wat, kostuum je uithelpen? Dan wil ik die ook uithelpen. Dan vraagt das kleine Junge, okay, wat kan ik u helpen? En dan zegt er, wenn du mir was sagst, wo de Postoffice is, den Barschen de Postoffice was wiese, dan wou ik dir den Barschen im Himmel wiese. Sagt das kleine Junge, wo mach dort schoffen? Du weißt nicht mal, wo den Barschen de Postoffice, wo danach im Himmel. Dort mögen wir nicht sein. Na ja, dann, es wird aber klar, dass Jesus als die Barschen wiese, nicht? Und wenn wir den Waren noch wohnen, dat dat ons reicht, dat roet je was, dan waar we zeker zijn. Wel, we moeten de Bibel verder lezen, wo we ons in, zo te zeggen, dan voor de timer den tags willen nemen. 1 Korinther kapitel 2, first, zaas durch 10, wil ik dat maar eenmaal wel roet nemen. 1 Korinther kapitel 2, first, zaas durch 10. Zeg ons

Op deze eer as veel lieden, dus aan veel troon, op een dag in hemel worden de kleine tronen zannen. Die has je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn noemen is Wes Heppner, dankzij voor van deel harten. Dit radioprogramma is ondersteund van de Zomerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Bartula Mennonietengemeinde dicht bij Warmen, Saskatchewan, en ook van Junt aus Tauharcha. Onze adres is de Evangelische Botschaft, Box 1760, Warmen, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warmen, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan program harken ook online geven, is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, waar je kan ons contacten wanneer je vragen hebt, oder worden deze boodschappen jeder week wel geschickt, durch in WhatsApp-groep, dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knaldische phonenummer. Nog eenmaal, 306-230-7807. En al deze boodschappen zijn ook te vinden op YouTube, op ons website. Wanneer je wat hast je mist, go hier terug, dat subscriben, en aan jeder weer kan je harken en zijn wat God welt je zijn. Dankjewel waren voor harken, dankjewel voor jullie ondersteuning, dankjewel voor beden. Ik wens die God te zegen nächste week, wieder de tweede poort, wo stahl ik mij den hemel fair. Gottes zegen verdient.